Liebe wach. Met ijver kan jy veel vermag. Doe net jou plig van dag tot dag. Die toekomst leer en skaar.

en word bemin. Dis net die deel kiet tussenin, want liefde blijft.

0: luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
1: Hey.

Wateroggend hier op Bok Radio met Corbin en Bonita by die naweek ontbyt. Ons het nou net geluister na Mani Jackson se Julia en voor dit Andriet se Storm in my hart. Bly ingeskakel vir die volgende paar liedjies. Dit is Tasha met Baby Ek Bly en dan ook Teddy Swims with Know It All.

0: Lekker muziek, leader of a band, net hierna is het tyd dat ons kyk wat bekende persone vier vandag hulle verjaarsdag as het kom by muziek. Bly geskakel daarvoor en nog baie, baie lekker muziek wat op jou wag.
1: De meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die Peter Alternatief.
4: Yeah!
3: Net vir jou. 98.5.

0: to me.
1: Mm-hmm.
0: Goeiemiddag, my vriend.
1: Goeiemiddag, lekker om hier te wees.
0: Hoe gaan met jou?
1: Baie, baie lekker. Is so lekker om na jou show te luister, vooral as ek voorbereid, as ek nou pad hierna toe. Het is so rustig, die muziek is so lekker, ek is in so goeie baie as ek by die allee aankom.
0: Wat wil jy? Ek het die chocolate sien nie, wat wil jy?
1: Het jy nie, jy het gewoonlik een chocolate.
0: Ek het, maar ek het nou nie vandag nie, want jy weet, sekere van ons moet hard werk om nie vet te raak nie, nee, so. Nou, jy is natuurlijk net na my op, tussen 2 en 5, maar ons gaan nou nou daar praat, ons gaan nou eerst vir jou in een moeilike posiesie sit. Ons gaan nou die 3 nummer 1 treffers speel vanuit die verskillende lande en die luisteraars gaan dan met besluit wat die een wil hulle hoor. Daar is natuurlijk een treffer uit die VSA, Suid-Afrika en die Verenigde Koninkrijk. Allemaal was op diezelfde dag in onderscheidelike lande een nummer 1 treffer geweest.
1: Goed.
0: Nou, ons gaan vandag terug na die jaar toe ek nog nie eens gebore is nie. 22 mei 1982 is ons nou by.
1: Toe jy nog nie gebore was.
0: Nog nie, amper. Nog net so paar maande later toe is ek daar. Eindelijk een jaar later toe is ek daar. Nou, 22 mei 1982 in die VSA was daar natuurlijk een baie bekende duo op die stadium. Of hulle was nie eindelijk een duo nie. Hulle het net saamgewerk vir die specifieke liekie. Paul McCartney. Stevie Wonder, hulle het 'n liedjie gehad met die naam Ebony and Ivory. So dis jou eerste keuse, dis die VSA se treffer, okay.
1: So ek weet nie of ons omgaan kan klop nie, dis klaar pragtig.
0: Jong, moet nie te gauw praat. Dan daar hier in Suid-Afrika het ons ook een groep gehad, hulle was nou nie tydelik nou nie van Suid-Afrika nie, maar hulle het een nummer 1 treffer in Suid-Afrika gehad. Hulle het hulle self genoem Cool in the Gang en hulle het een treffer gehad met Get Down on It.

0: pony, a ponytail, ponytail. Hi, pony.
1: Benodig jy een nieuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou een koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Ga na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
0: Yes, Miranda Lambert. Good evening, Rian. Alipada van Goodwood's Barrel. Hallo.

0: van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
1: Good evening, Archie and Isabel. Lekker by die see. Bok Radio.

0: fans of Grendel.
1: Om kantoormeubels te koop oor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: Jy is ingeschakel op Bok Radio. My naam Tommy Dell, elke sondag aan van 5 uur tot 8 uur. Dit is nou dat ek sien so 18 minute na 7, 18 minutes past 7. And the WhatsApps that are coming through tonight have been so lovely because people are remembering other people, they're remembering their moms or their dads or whoever. And it's the music that's doing it, the music on Bok Radio that's taking you to all these places that you want to be. I've always said if your mom or your dad has gone and left you and has gone and left this world, then place your hand on your heart and just mention their name and you'll feel them with

slaap, maar voor elke glimlach en elke grap, een zoek om ons te doen.